wie om hierdie speellys op te stel van 8 of wat ook al se plate ek voor ons onderhoud gaan speel, het vir my geweldige kopseer veroorsaak. Ek het hoe kies mens die beste uit so'n speellys? Is, kan mens net nie kies nie. Daar is te veel om van te kies en jy moet net soveel kies, want die tyd is, jy weet, word in acht geneem. Nou, in 1997 het sy haar eerste demo CD, Cordia, My First, vrygestel, wat luisteraars asemloos gelaat het met die vertolking van kragliedjies soos Think Twice, oorspronkelijk uitgevoer deur Celine Dion. Ons luister nou na die een wat sy saam met Patrizio Duanis sing, en dit was een ander een, dit was rechtige lekker een om op te neem, het sy gesê, en ja, ek mis jou elke dag, Cordia en Patrizio, en vooral daar, na by die einde, is daar so te verandering in sleutel, luister na daai. Dit is so prachtig, ek kry hoendervleis. Hier kom sy.

1998 is Cordia gekies om deel te wees van Fantasy of Lights by die Fonteinvallei in Pretoria. Sy het saam met geselekteerde deelnemers van A Reach for the Stars opgetree en een vertoning met critici opgestel. Nou, van Fantasy of Lights was so een sukses dat het in 1999 na die Nasrec Expo Center verskuif is om groter gehore te kan accommodeer. Hulle het 2 vertoonings per dag, 7 dae per week vir 6 weke opgevoer. Wat, kan jy voorstel hoeveel mense dit in totaal moes gewees het? Ok, ons luister nou na Rudy en Corlia met Stille Rivierstroom. Dit is een van Nick Taylor's liedjies, nee?

0: ja, die van julle wat nou nog nie een fan van haar is, na al hierdie, ek weet nie, julle het nie ritme of julle het nie muziek aan julle nie. Ons gaan nou luister na die onderhoud wat ek met Corlia gehad het, hier kom hy. Hey, ons het toepas na een van Suid-Afrika's meest talentvolle dames, Corlia Botha. Corlia is in Dames Springs gebore en ook daar groot geword. In 2000 het Corlia deelgeneem aan een Reeds for the Stars, een nationale sang en instrumentele competitie, waar daar meer as 7500 ander deelnemers was. Sy het nie net die jazz en R&B en taal kategorieën gewen nie, maar is dus algehele wenner weggestap met haar vertolking van Sam Harris' Somewhere Over the Rainbow. Nou, jy weet, dit is uit 7500 mense uit. Wow. Sy was toe maar 12 jaar oud gewees nogals. Corlia het voor pas een nieuwe liedje vrygestel, het is een man, en is ook die doof met vandagse program, om julle bekend te stel aan haar nieuwe uitreiking. Nou, goeiemiddag Corlia, baie dankie dat jy bereid is om ons in te, wel met ons te gesels vanmiddag.
1: Dit is vir my die grootste voorrecht, baie dankie. Ek weet nie wat ek nou eindelijk moet sê na so preselike mooie introduction nie, maar baie dankie vir jou.
0: Dit doen jou te kort. Om jy af te skop wil ek net graag hoor, waar is jy nou gevestig, ek weet jy het in Delmas Springs groot geword enzovoort, waar is jy nou gevestig en ja.
1: Ja, dit raak, ek is in Delmas gebore al die baie jare terug en ek het in Springs school gegaan, ek is nog steeds maar een oosrang meisje in my hart met ek poosse, maar ek is bestel in Pretoria. Ek vind my meeste van die Afrikaanse sangers bly, even in die kapel van Pretoria, maar ek voel om prentje het Little Nashville hier in Pretoria, van al die sangers wat hier so bly, so ek en my verloofde het van selfe plekke hier so gebruik.
0: En ja, ek het gesien, wel, baie van die mense wat ek mee gesels is 99% van Pretoria. Lyk my die dinge gebeur daar. En jy sê in Springs het jy daar school gegaan?
1: Ek het vir die eerste 20 jare in laarschool, dat ek in laarschool Belmets met een klein plaasvloekie het, ek denk al was in totaal maar soms van my kinders in die school, en toe het ek in Springs my laaste tydje van laarschool klaar gemaakt, en baie aan kultuur en goeders deelgeneem, en daar was die hele muziekpleisstel geskryf rondom my, toe ek in die school ingekom het, so in my van die 5 jaar wat ek nog wel bezig hoor, ek het gesê, en toe in my hoofdskoolloopbaan het ek begin met thuis onderrig, want ek wou net klaar gekryf vir ons schoolbezigheid, en ons het bezig vir elke dag, ek wou net sê.
0: Jy weet, dalk was ek hier nog in die selfde school ook, ek het, ek praat hier van 1961 was ek op Verda school.
1: Ja, ek ken te Verda, ek was in laagkool lang van Rudolf.
0: O, nie, ek is jongens, ons was nie in die selfde school nie, en ook nie in die selfde klas nie. Damn.
1: Selfde omgeving.
0: Ja. Ok, nou, is jy van een muzikale familie?
1: Man, ek denk hulle so graag so wil denk, maar my pa het een prettige mooie stem en hy het altijd kom door jonge kras het uit om uit polie blikke en goeders boksgitaare gemaakt, soos hy het genoem het, blikgitaare. En my ma het op school het sy in die orkest gesing, sy was die loopsanger in die orkest gewees. En sy het eindelijk drome gehad om een sangeres te word, en daar gaan kyk, drome is nou drome en gebeur die lewe op een ander manier, en toe het hulle toen maar een kind gekryd wat sing. Maar ek het mense in my familie wat prettig mooi skulder en gebed geskryf en teken en ook wat sing, maar ek is nie nog ene wat ek nie soosie wil doen.
0: Ok, so, dit was jou motivering op een manier, hulle liefde vir muziek?
1: Ek weet nie wat my motivering was, he. Ek denk my motivering was die ene plek op die verhoog staan, en ek voel dit voel om te sing, nie net wendag vir die gehoor wat my handen klap of enige iets nie, maar die gevoel van absolute, ek denk, vrede en net ongelooflike talente en liefde vir die muziek en hoe dit my laat voel. Dit was eindelijk my motivering om elke dag net weer en weer daar gevoel te ervaar, want dat het gevoel of ek huis toegekom het, en het gevoel dat ek in my sitkamer staan en sing, en ek het een paar genadig met die eerste keer dat 5 jaar oud was, en ek het nog nooit teruggekyk.
0: Nou, ek dink, jy het iewers gesê, jou pa het baie van country gehou of so iets, en nou, wat so, sêk is jy merendeels blootgestel gedurende jou grootwordjare?
1: Kijk, ek dink ek die beste van twee verskillende, heeltemal verskillende werelde gekryf, want my pa, ja, hy is een baie, baie groot country muziek liefhebber, nog steeds, maar hy praat van jou, wat dan Rune Williams en jou Jim Reeves en Barbarai en baie klas van kunstenaars, en dan my ma, ek sal nie sê, ek was een hele kind geweest, en sy het gehou van, Queen, en van Supertramp, en Blondie, en baie diepe muziek, so, ek het werkelijk van al twee kant muziek en is gedoen, en dan intussen moes ek nog, bykie my nie gewees, het super pak, kijk hoe rijden, van die badatrein, en ook geluister, en toe ek klein was, so Afrikaanse muziek, is wat maar nog altijd deel van my weer.
0: Karikas, wat is hy, die kat, die
1: trekker. Dapper muis,
0: wat is? Ja, dapper muis en die kat, iets van, daantjie kat. Ja. Op school, jy sê, jy het aan concerte deelgeneem, en schoolkoor gesing, en in kunstwedstrijde deelgeneem.
1: Dis raar, ek denk nie, daar het iemand wat aan meer kindsvetstrijde en goeders als ek deelgeneem het nie, en dit is in ook een van my eerste leerskole toe ek klein was, ek meen, ek denk as jy klein is, allemaal is jy maar genadig, jy weet, as jy nie 100% recht sing of so nie, maar ek het van klein op my muziek baba ergens daar opgepakt, en elke liewe keer was vir my een baie belangrike optrede. Jy weet, al is daar 2 deelnemers of 200 deelnemers, dat is altijd vir my baba belangrik. So kindsvetstrijde en stagefits en schoolkonserte en restaurant wat net vir 20 minuten iets wil hee, dit was alles van net als deel van my program van het ek 6 jaar oud is.
0: So jy het een trommel vol certificate en dinge.
1: Ek het inderdaad, ek weet niet wat ek bedoel is.
0: Nee, wow, hou hulle. Dit is memorabilia, dat die mens nie van ons laat raak baie nie.
1: Maar
0: ja. Het jy enige sport op school gedoen?
1: Ek het net wel gespeeld, kijk, my ma was een ongelooflike atleet geweest, so ek het net wel gespeeld op school, en die rest van die tijd, ek moet jou sê, die creatieweheid van my baie meer aangestaan is as die sportiewe, so trompoppies was vir my baie lekker geweest, ek was een kort tijdje deel van die trompoppies geweest, maar sport in elke tijd op my ongemeen, jy weet, met die singerij en die afstijgje wat ek gehad het, is ek spandeer aan my akademie, my ma, en toe wat nogal streng daarop, dat ek goeie kinder moet kry, want hulle het gevoel, ek is verschrikkelijk slim, so ek mag nie lui wees in die punte departement nie, so sang en akademie wat maar die grootste bewaard op gekeken sê.
0: Ja, nie, ok, soos elke ouwe, nie. Sy kind is die slimste. Nou, na een besluit geneem is om commercieel, muziek na te streef as een moontlike loopbaan, wat denk jy is die grootste struikelblok in mense pad om daar te kom, waar jy kan sê, ek is nou gemakkelijk met dit waar ek is?
1: Well, ek denk is, dit is nogal een groot vraag, want my loopbaan vraag al oor 31 jaar, en ek denk as hy elke 8 na 10 jaar sy daar het antwoord verander het na daar vraag. Ek denk aanvankelijk was dit, omdat ek so jong begin het, dat denk mense het baie gedink, dat hulle my nie kan ernstig opvat nie, of dat ek altijd uitgroei, of sy gaan bevoor in die wereld sy nie, of sy is ook te jong, dat sy met haar op die wereld gaan nie. So ek denk, dit is die aanvankelijke strakelblokke. En dus is het andere gaan het, ek denk Afrikaanse muziek het op die stadium so ontploof, en ek denk elke mens het in hulle achterplaas en in hulle motorhuis een studio gebouw en dat so baie kunstenaars na vore gekom dat ek voel die market op die stadium nogal verswaardig geraak, jy weet, aan een sekere type Afrikaanse muziek. So dat was moeilijk om toe wat ek geleend dat ek daar aan elke opgevat te word en ek denk die eerste is die groot uitdaging. Met goed is Spotify en iTunes is het so makkelijk om jou muziek daar buiten te kry. Maar weer een, dit is baie kunstenaars op diezelfde platforms, dat het so makkelijk is vir jou niet om net verdore te gaan ergens tussen al die dinge. So, wat ek altijd vir kunstenaars sê, om maar net te onthou, hoe kon jy dit doen in die eerste plek? Doen jy dit vir doen? Die wil nie die rijkomse pijl dit leven, om te kijk in ons land, is dit nou nie een multimiljoen industrie, nie? Wil jy dit vir daar redes doen, wil jy dit doen vir die mooie huis met kaar, wil jy dit doen dat mense jou naam ken, of doen jy dit vir daar het eindelijk gaan, en dit is die passie van muziek en om mense te harte aan te raak en te storten daar.
0: Ja, en ek geloof, die laatste rede is die een wat jy, maar te kreeg sommer die, al die ander by.

0: wil, of is daar enige wat jy graag wil speel?
1: Jy sal nie enige foto's ergens sien nie, want ek ken myself definitief nie uit die muzikant nie. Ek werk saam met die beste in die land en in die wereld wat ek al die geleerde te kry. So ek kan myself definitief nie as instrumentalist uitgeen nie. Ek speel klavier en ek moet jou sê, beerkracht is een baie baie lekker gebeurtenis in die Bota Marie huishouding in Pretoria. Want genre krap sy gitaar en ek stap achter klavier en dan kyk ons hoeveel liedjes ons saam ken en ons speel saam en ons harmoniseer en het baie baie lekker. So klavier is ek nie te slecht in nie, ek is al raar het. En dan gitaar, ek het myself leer gitaar speel toe ek 15 jaar oud was. Ek het een naam ontspring gitaar wat raar gemaakt was, sy koorkant die twee gespeelde en hy het paneel gehad, maar raar gitaar was my alles gewees en ek het verskrikkelijk lekker gespeel. En net toe ek op breed gekom het, toe het ek die wonderwerk van lang naals ontdek. En weet jy, is dit een moeilijkheid om mens kan nie met die lang naals?
0: Ja, nie, onmoontlik.
1: So ek moet ook die een op die ander kruis gee.
0: Ja, die lang naals is onmoontlik die taarspeel. En die sachte vingertjes ook. Jy moet hulle al gebraai het om een lekker gitaar te kan slaan.
1: Nee, precies so.
0: Jy sê, jy het nooit jy het muziek opleiding gehad, en bladlees, kan jy bladlees?
1: Ek kan bladlees, ek is baie laai daarvoor, want ek gebruik het nie eindelijk so baie in my veld nie, maar ek kan genoeg bladlees om my die moeilijkheid uit te kry as het raar moet. Ek het muziek opleiding gehad, want ek het op 5-jarige ouderdom die selfde deeg begin met sanglese, en met muziek opleiding, had ek begon in Kloverdorp gespeel, en ek het een ongelooflike juffrou gehad, en ek het so opgekyk na haar, en wat ongelooflik was, is dat amper 25 jaar later, het haar seun, Benny Harding, wat van die groep Just Ginger is, wat hy maar regisseur van my vorige album ontbreek het, so dit is werkelijk my ongelooflik in die lewe uitpas.
0: En hoe voel jy oor kritiek?
1: Kritiek. Ek denk, dit is die een ding in die lewe wat jy nooit sal kan prijsspring nie. Elke mens het een opinie is een paar buiten, allemaal uit hulle. Jy weet, en bedankt van jou af, of jy die kritiek te harte gaan neem, en of het jou nul te maal gaan herweldig, en of jy gaan sê, ek weet wat jy sê, maar ek sê nie so'n journey, maar ek gaan doen wat ek doen. Of ek hoor wat jy sê, en ek denk jou opinie is waardig, en ek gaan van daar af, jy weet, ek gaan uit het leer en ek gaan verbeter, maar het hangt werkelijk net van jouself af. Wat wel vir my baie moeilik is, is hierdie ongevraagde opinies op sociale media, mense wat sonder enige profielfoto's, sonder enige recht op persoonlike opinies, wat steermak en wat afpratend en afbrekend is, sommer net een vind dier hulle opinies verbeter, en nie denk dat ek enige consequenties dra nie. So daarmee het ek een probleem, maar kritiek is nooit vir my, ek het met het groot geboor in die muziekindustrie van klant af, en ek het het al soveel keer ervoor, ek denk ek is al immuun daarvoor.
0: Ek kan nie verstaan dat, of ek denk, dat daar enige iets is wat hulle kan kritiseer so ver Corlie aangaan nie.
1: Maar daar is soveel dinge wat al vir my gesê is, so ek sat meeste van dit al met die knippie sê, en ek gaan man het aan met wat ek weet ek kan doen,
0: en dit hang ook natuurlijk af van wie dit afkom.
1: Precies.
0: Ja. Nou, oké, okay, die liedjes wat uit jou pen uitvloei, wat jy self skryf, of nog gaan skryf, waarop oor die meerderheid van hulle gebaseer, liefde, die lewe, politiek, jou eie ervarings?
1: Ek denk dat dit al oor ietsie van alles geskryf, weer eens, daar is soveel ongelooflike liedjes skryf, as van die tijd al die geleerdheid gekryf om te werk in my loopbaan, en ek sal myself geen sin beskryf as die beste liedjes skryf, nee, maar het is vir my lekker om te nou en dan liedje met my flits te oefen om die pen op te tel. En het ek werk het al oor alles geskryf, my vorige album wat ek praat gestel het ontbreek daar, het ek die geleendheid gekry om saam met Boon Gardner te skryf, Ewald Kuleski, en selfs Appel, terug tot Koop het ek nie geskryf. En ek denk die liefde is maar die intentionele die subject wil vir allemaal kan skryf, maar daar is soveel verskillende kante van die story wat mens ons aan kan denk. Jy weet, Bittersoet is een van die liedjes wat ek geskryf het, ja, saam met Appel, en die tema daar van was maar net per, jy weet, as jy diep seer gekry het en jy weet dat jy wil aanbeweeg en jy voel dat dat iets voor jou is, maar gaan jy die kans waag of gaan jy dit nie waag nie. En op die ouwe einde het ek een muziekvideo vrygestel daarvoor wat die heel teenoorgestelde kant van liefde verduidelik, en dit is Gender Based Violence. So, een ander liedje wat ek oor geskryf het is Leven Vir Nou, en dit gaan oor die politieke stand in ons land, en ons allemaal so geneigd is om te gaan, ja, die goeie oud daar, die goeie oud daar. Ek denk ons allemaal is nou op het punt waar ons besef dat die goeie oud daar gaan precies bly waar het is in die verlede. So ons beter nou ons sien en verander en plan maak om vooruit te kyk en vanzelf een beetje te skrik dat ons wel gaan gelukkig wees as om die hele tijd terug te kyk en dat we alleen achter te kry.
0: Ja, nee, dit is een goeie uitsig daarop. As jy jouself moet klassificeer in een genre, wat sê jy?

0: maakte interessante muziek vir allemaal van ons en nie net vir gesimiteerde klant nie. En ek denk dit is hoekom ek my eie vertoonings elke keer so baie geniet, want dit is nie een keer die self van nie en die muziek is letterlijk van die 1950s af tot die 1923 en alles van dit werk net so goed saam omdat ek muziek as een universele genre sien. Maar as ek nou rechtig moet kies, sal jazz en blues seker een van die voorlopers wees. Dit is ongelooflik lekker vir my.
1: En rap is natuurlijk iets heel anders.
0: Dit is, jy moet het
1: sien. Maar is daar woorde wat hulle altyd praat, nie? In rap. Hulle kies hulle woorde goed. Wat er van die groot competities soos bijvoorbeeld Idols, The Voice, SA's Got Talent, die klas blootstelling het jy al aan deel geneem, as enige. Ek weet op dinges, die contract was jy judge geweest.
0: Ja, dit recht. Nee, ek het ook een kind van die hoofdstroom competities deel geneem, nee. Die eerste keer toe Idols in Zuid-Afrika was, en ek denk die iemand van ooit verkeerde die dansbinkel gedoen het, nee. Ek was so ontsteld, dat ek het in deel neem, nee, ek was te jong. En ek het van my ma gesê, ek doe ook eerlijk nie, ek moet sê, ek is eindig wat ek is, ek was van deel neem, ek op en sê, want ek toch het dit nie gedoen nie, want kijk, ek sal dit uitgevang geword het. So ja, ek sal baie graag aan die begin wel deel neem daaraan, maar ek denk soos mens ouwe doorkrank, mens maar verstand, en as ek terugkijk in retrospect, is dit een van die beste besluiten wat ek gemaakt het, want vir my, voel net as het daar soveel meer ergens op die kunstenaar geplaas word, daai tyd nou, as jy van jou eie af, jy weet uit jou eie, uit een loopbaan vir jouself kan kerk, want baie van die kunstenaars wat sulke competities in deel geneem het en gewin het, ek denk nie hulle wat al ooit van tevore so in die kolle geplaas nie, en weet nie dan wat om te doen met jy, as jy enig moet by die newfound fame, jy weet, hulle weet net geen sinds hoe om dit aan te doen. So, as ek baie dankbaar dat ek nie aan dit doorgeneem het nie, want miskien kon dit met my ook gebeur ek. Maar ja, ek was baie dankbaar om deel te doen van die contract vir 2 seizoene, en dit was ook een leerschool, en om nieuwe talenten ontvang is waar ek ontvang met 3 passies ook. So, dit was so lekker vir my om te sien wekeliks hoe elkeen van die deelnemers gegroei het, en hoe mens nou uiteindelijk na hulle kan verwijs as collega's. Dus ongelooflik, ek is trots op hulle.
1: Ja, jy sê nou dat jy wil nieuwe talent ontwikkel en so aan. Hoe was het met jou geweest? Was daar ander mense wat graag met jou in jou belang gestel het en jou wil promote?
0: Dis ook om ek teer gesê, toe ek jonger was, een van die strijkelblokke was mense, dat jy nie erg dat opgevat het nie. So, my sangjuffrou moet ek baie eer doorgees, hy het onmiddellik my talent raak gesien, en besef dat het iets is wat ontvind moet word, en sy, ek ben nie dat hoor aan my ouders te oorweeg, gelukkig nie, hulle was bang pas achter my, maar die lood van hulle het een baie gedichtje span gemaakt, en sy het werkelijk probeer om op elke verweeg, elke geleentheid, oorwaar waar daar plekje is waar kan sing van my bloot te stel daaraan. Maar, daar was dit voorbeeld daar groot sangers in dat ek een liever nie aan genaam neem nie, want ek word definitief nie een vlekje los op iemand nie, maar daar was baie kindvloos met wie sy persoonlijk gewerk het in haar hoedanigheid, en wat hy genoeg het naar die academie toe, en sy kom luister, kom kijk op wie dat talent is waarmee jy kan werk, en daar kan hulle net gesê, alles al kom, maar hulle kan nie direct guarantee dat daar enig iemand is om met julle kan werk nie. En daar was so veel ander kunstenaars om met deels vandag nog werk, dat ek een verkeering net soms wil doen, en die ene klein dokterkie al met een groot stem op die verhoog klim, dat alles so bedreig gevoel het, absoluut, dat hulle besluit het, en in die tweede helft gaan ek nie net self doen, ek nie wat ek verder sing nie, dit het so veel keer gebeur. En in sangcompetities wat van die beoordelaars ook self loopbane gehad het, en hulle as fris my een lopend gee, wat sê, ek gloe dat jy te veel wen, jy moet ander kinders kans gee, en jy moet ook kan voel hoe voel ek om te mislug. Jy weet, geweesheer is veel en veel between.
1: Oké, okay, ons onderbreek net gauw daar, so dat ek nog een liedje of 2 kan inset. Die geselserij het aangehou, en eers aan die einde van die geselserij het ek die extra muziek bijgeset. Maar

ja, miskien nie so lang na net geselsrei luister nie, kom ons speel gauw waar Cordelia en Rudy, hulle sing hier so vir ons, Adante, Adante, prachtige liekie, ek dink dit is, ja, Ebbe se liekie, hulle het net nou ook een medley van Ebbe se liekie, maar kom ons luister na hierdie ene, hier kom hy.

0: het zal wat ek vandag
1: is leg, as mense aanklank kan vind by jou muziek en iets daaraan kan heg, iets van hulle self of, jy weet al, is het maar so, jy wil nou vir my sê, al die complimenten en goed wat ek jou nou al dwars hier die program vergeet, is niks zeggend nie.
0: Nee, ek kan hulle
1: Oké, is daar nog iets wat die luisteraars van Cordia Bota behoort te weet, wat ek nie aangeraak het nie, dis nou voor ons kom by Dis een Man?
0: Nee, 100%, ek denk dat luisteraars voor moet uitkijk is, guys, hierdie nieuwe project wat ek gaan opneem in die Atterbury Theater, 11 juli, gaan later van tijd vrygestel word, so daar is nieuwe muziek op het, en dan natuurlijk klassiks is groot is om die draai, dit is einde juli, die 22 juli, is dit om die draai, en Afrikaans is groot, ek is jammer vir die van hulle wat nie kaartjes gekry het, nee, en baby, sorry vir jou, maar vir die van hulle wat kaartjes gekry het, julle weet dat julle in is vir een baie, baie groot verrassing en een wonderlijke tyd, en ons kan nie wat van julle daar te sien.
1: Was jy enige mate betrokken by hierdie as Afrikaans is groot?
0: Ons as kunstenaars word elke jaar die kans gebied om deel te vorm van ons eie events en ek het dit aangegryp al vanaf die derde jaar van Afrikaans is groot, die derde jaar het ek laatste lied gesing, so ek was van toe af al betrokken by my eie segment en ek denk dat ek al eers gebuid het was dit soepjes dwelling wat man ook nie kan los nie, ek moet betrokken wees en dit is die werkelijk liedlik om deel te wees en kies is.
1: Right, nou, vertel ons nou van jou liedste baba, dis een man waarmee ek gaan uitspeel vandag.
0: So, deze man was eigenlijk een pet project, soos die Engelse te doen. Dit was een coöperatieve functie waarvoor ek bespreek was om te gaan optree. En die vrou het my gesê, sy wil graag sy werk praat daar en sy in die hele kantoor is so dankbaar vir alles wat hy doen. En hy is een ongelooflike mens en hy denk die beste manier om vir hom dankie te kan sê by die jare en funksie. Aangezien hy so groot aanhanger nie net van muziek is nie, maar ook my grootste aanhanger, is af en toe vir hom een liedje kan skryf, speciaal vir hom. En ek en JD het toe na vele aande wat ons gesê het, ons van en nooit al uitgekom het, het wederlik 3 dag voor die tijd, gaan ten op 4 gesit en gedenk wat ons wil doen. En dis een man is gebore en ek het toe besluit, ek wil dit wel gee as geskenk en het oefening die tijd en toe het ek begin om te doen, oefening en my tijd het net so beperk geraak en letterlijk 4 weke terug of 5 weke terug, 4 weke terug. Het ek het eindelijk by die studio uitgekom en ons het neergelee en ons het dit gemeng en geneef vir al die dinge. En toe dit uitkom, toe sê JD actually vir my, maar die lied is so prachtig en vadersdag het net in die draai, miskien ook een goeie idee, om het vry te stel, jy weet aan jou aanhangers as een geschenk, wat een beter manier om oor te gee aan jou pa, door die liefde woorde vir hom te sê, jy weet in plaas van om een paar kuifelke das vir hom door te koop vadersdag, jy weet geef hom dankie met een liedje. En ek het toen my aanhangers gepra om deel te word van die proces en over die muziekvideo hier in ons huis gemaakt, waar al die kerkers van die aanhangers deel van gemaakt het en ek denk dit is een baie gepaste geskenk geweest vir vadersdag. En ek het nie eindelijk omgekeel of het goed op slag doen in die industrie en of dit op enige treffer geraad is, het so uiteindig nie, ek word het recht of nie best geskenk gekeerd aan al my aanhangers en die terugkeer was ongelooflik, so dit is wel
1: die
0: hele jaar.
1: Die 15e uitgekom en die 18e was Vadersdag, maar nou, oké, okay, 15e is onlangs, is daar al enige indikaties van die plaat?
0: Nee, dit is te vroeg om te sê, ek weet, daar is bome in die lied, dit is dat ek nie soos een kersproject, wat ek net vir kers sal soen is nie, ek denk hierdie project is te...
1: Baie dankie Cordia vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag. Ek wens jou alle voorspoed vir die toekomst en ek glo dat jou nietste dis een man vinnig en wijd gehoor sal word. Ek wil die luisteraars net vra om die sociale media, soos bijvoorbeeld Fatma YouTube,

As hy, dit was Corlea Botha, onderhoud, en ons het vooraf een paar plate van haar gespeel, en dit is nou klaag op gesels. Ons gaan nou weer so paar van haar plate speel, om die tyd vol te maak. Ok, ons luister eerst die ene, wat ons nou gaan luister achterna, is nou Corlea en Rudy wat weer saam sing. Hulle het een klomp plate saam gemaakt, en, maar ek moet sê, hulle pas so, hulle stemme, pas so, dat is eindelijk jammer, hulle het nie baie meer gemaakt nie. En hierdie ene wat ons gaan luister is, ek kyk graag so diep in jou oor.

prachtige samensang daar van Rudy en Corlia, of is het Corlia en Rudy, maar in elk geval ja, soos net hulle kan, en ek wil net gewys daarop, dat Corlia, nou ok, dit is nou tydens, of haar laaste album, dit is een paar jaar terug nou, ne? Die albumse naam was Onbreekbaar, het nie net een nieuwe beiderwetse klank gehad nie, maar vestig ook haar passie vir vrouwenregte. Sy loods haar nie winsgevende genadesproject vir vrouwe wat in huishoudelike geweld vastgevang is, vrouwens wat oor die land skenk gebruikte handsakke en toiletware waarna Corlia en Care Protect in West SA samenspan om het na die veiligheidshuise, centrums en organisaties landwijd te versprei. So sy is betrokke ook daar in een groot liefdadigheidswerk. Ok, nou, ek saai op twee stasies uit, soos die meeste van julle weet. Nou, op die een stasie gaan ek direct na ek klaar is. O nee, dit is nie direct na ek klaar is nie. Dit is eers hier so teen half sewe gaan DJ Toy, gaan hy op die lig kom, hy speel altyd lekker muziek en daarvan Grabouse wereld is hy, en ja, hy noem het sy woensdag aand op Ramkat Radio afskop. Nou, ja, dis vroeg om die naweek af te skop, maar hy doen het en hy doen het reg, en jylle geniet sy muziek, en dan die ander ene het ons vir Christo, hy is DJ Doep, hy is woensdag op van 1900 tot 2000, alles en nog wat is program wat allerlei muziek dek, muziek van die 60s en 70s op Radio Eendrag vanavond tussen 7 en 8, geniet hier sy lekker voetstamp muziek met my, of dis nou hy, DJ Doep, en stap terug in die tyd, of in die, ja, in tyd in die program van alles en nog wat, gouwe ouwes, moet het nie mis nie, sê hy, en ja, so, daar het julle nou waarheen julle moet inskakel, en hoe laat julle moet inskakel vir daar die specifieke programme. Ons gaan aan met Corlia, sy liekies, tot die tyd verby is, daar is nog heel wat tyd oor, en ons gaan nou luister na Corlia Botha se Grassade in die Wind. Lekker luister, kom hy.

Yes, like, as Abba die moet hoor, dan sal hulle hulle plaat van die mark afbring. Right, die laaste ene wat ek nou mee gaan uitspeel, is weer Rudy en Corlia, met een baie, baie mooi ene, en een baie, baie gewilde ene. En die liedjie se naam is Drome. Dankie dat julle saam geluister het, ek hoop en ek glo, mens kan nie anders nie, dat julle van Corlia gehou het. As julle wel nog een bederf volgende week, dan sal ek met die ander uitstekende talent van Suid-Afrika gesels, en dit is natuurlijk Nia Nel. Ek het die twee dames is al lank al my top twee talentvolle meisies van Suid-Afrika, en so ons gaan volgende week luister na Nia Nel, en ek speel uit hierdie ene met Rudy en Corlia se Drome. Lekker aand vir julle, geniet wat julle doen, doen wat julle geniet. Bye for now.

So moet die mens mos die besigheid kilie, of wat sê ek? So moet hy loop, so moet hy loop. Lekker, lekker stukkie boere muziek daar van Nico van. Het is eerst so'n bykie ander draai maak. Ons gaan net weer so'n stukkie terugkom hier na die boere muziek toe en die gitaar muziek en dinge goed toe. Ek wil nou eers sê, julle moet so'n bykie gaan line dance. Julle ken ons van line dancing. Ah, sy, hier kom hy. Want hou julle die damiekie, ek dink, ek wil my nou nie verkeerd wees nie, maar ek dink op as hy is Iro of a ding of iets, met die naam van Liza of Lisa McHugh. Nou, sy het een groot treffer gehad met die naam van Hillbilly Girl. So, kom ons luister gauw. Bietjie line dancing. Kom hy.

die klankgehalte van die stukkie muziek is nou nie so goed nie, so ek gaan kyk of ek hier vir ons een beter nommerkie kry met een beter klankgehalte, nie, die help nou ook nie, die mens luister die muziek en jy kan ook nie eindelijk nie pak waar aan gaan nie, baie jammer weer eens.

Ja, nou het ons allemaal lekker blad geskitte, hè? Nou het ons allemaal voeten lekker gestampt. Dit was allemaal alles so lekker jolige bezigheid geweest hier so op hierdie woensdag aan, net hier op www.ramkadradio.co.za. En nou ja, dit is 10 voor 9, so nou gaan ons nou so die beat so bykie laat zak. Laat ons nou hier na die bedse kante staan, hè? Nou ja, oké, ons het so twee country nommerkies net so vir julle om net so bykie rustig te raak voordat ek vir julle groet. En eerste een is Afrikaner, uit Katoese wereld uit, uit Zelda'se wereld uit, Eric Marais, en hy sing vir ons Still the Rivers All Run Dry, en dan natuurlijk een groot country sanger, Bobby Angel, met You Ask Me To. Twee in een rij, die laatste twee nommerkies van hierdie woensdagavond.

staan jij voor mij in die oestijd van die liefde waar ek jou kry in die myle wat verby gly in die ure wat ons saam kry in een zonnebloem sy soen is ons versoen